Ik je zief me schier op velvet als een leven. De plasje der zonjes zon.